Ook tot ziens, tot ziens. Dankjewel, kerel. Dankjewel, tot ziens. Brr. Van binnen ben ik warm. Sjo, hé, hé. Oh, pas zo, hé. Nee, kijk, kijk. Sjo. Jongen, jongen, jongen, jongen. Nee. Wat?